0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: West. Dit uur, Dekker Radio. Met deze drie.

Welkom bij een nieuw uur Dekkerradio Easy. Met deze drie zijn we begonnen. En dat is nieuw, heeft Paul van Waver in elkaar gezet. En de dijk was de eerste van de drie. Dat zou mooi zijn. En dat is het ook.

luistert naar Dekker Radio Easy. Programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. En je hoort hier muziek die je nergens anders hoort. We hebben er 3 achter elkaar gedraaid. Roland Shaw en zijn orkest met The Love Come Through. En Lee Ritenour, Is It You? En we hadden ook nog De Dijk uit Nederland. Dat zou mooi zijn. Nee, dat was heel erg mooi. Dick Pels hebben we ook klaarstaan met All the Little Things.

Mooi, hè? Dick Pels dus, met all the little things, al de kleine dingetjes die je doet. We hebben er drie klaarstaan en dat zijn de volgende drie. Les Paul en Mary Ford met Hummingbird. René Vroeger, uit Nederland natuurlijk. En daarna 4Play, dat is een muzikaal gezelschap uit Amerika. Daar gaat hij dan.

0: Dekker Radio Easy wordt geproduceerd door Paul van Waveren. Presentatie
1: West. Dit uur Dekker Radio. Met deze drie.

0: We zijn weer terug in de Dek Radio ISU studio voor het tweede gedeelte van dit uur. En we gaan starten met deze drie die je net hebt gehoord. En de eerste was van Saskia met La Mer. In het Frans dus.
1: Zit

0: Anne Peebles heet ze. Wat een grappige naam, hè? A Love Vibration. En daarvoor nog de Nederlandse groep The Nits, Love of My Life. En ik heb eens even gekeken of die nog bestaan. Nou, wel zeker. En ze gaan vanaf volgend jaar, 2027, gaan ze toeren in Nederland. Dus ik zou zeggen, als je erbij wil zijn, dan ben je vast gewaarschuwd door Dekker Radio. Met Paul Verwaveren samenstelling en Menno Dekker presentatie. Ik heb er weer drie klaarstaan. Luister naar deze drie.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio. Met deze drie.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio. Met deze drie.

George Benson en El Giro horen we als eerste in dit uur Dekker Radio Easy met Summer Breeze. En daarna Rod Stewart met The Nearest of You en samen met Kirsten Fenix. Nou, ben benieuwd.

0: Leuke zangeres, Kristen Vennix heet ze. En alleen, dat was de titel. Dekker Radio Easy met Paul van Waveren die het allemaal in elkaar sleutelt en ook nog geschikt maakt voor de Dekker Radio Studio. En die heeft er weer een paar achter elkaar gezet. Beginnen met Major Tensor. Please don't stop the beat. Ik zou niet durven. En daarna James Last met Eine ganze Nacht.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

0: Dromerig muziekje toch? Roland Shaw en his orchestra. En The Look of Love in een hele andere uitvoering dan we gewend zijn. Lekker Radio Easy. We hebben een introotje naar de volgende drie. Nou, daar zeg ik niks over. Luister maar.
1: Easy West. Dit uur. Dekker Radio. Met deze drie.

0: Drie achter elkaar hoorde je. De laatste was van Linda Ronstadt. Ken je die nog, die dame? Ja, die kan goed zingen hoor. En daarvoor Ahmad Jamal met Crazy He Calls Me. En daarvoor nog Robbie Valentine. Nou, dan zijn we er rond mee hoor. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. En we hebben er weer een paar klaarstaan.
1: Easy West. Dit uur. Dekker Radio. Met deze drie.

Zo, drie achter elkaar. Nou, ik heb ze staan hoor. Kijk, Gerard Joling die komt vanzelf langs met wat ging er mis tussen ons. Maar eerst Angie Stone. Pissed off.

Goedemorgen luisteraar, welkom weer bij een nieuwe Good Morning Sunday met Simone. Nou, wat gaan we doen vandaag? Als je vaker luistert, weet je dat we natuurlijk lekker muziek gaan draaien met zorg voor jou uitgezocht. Iedere zondag weer een verrassende lijst met muziek uit alle tijden, diverse genres en dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto luidt. Het komende uur ben ik bij je achter de micro en Wim achter de knoppen en hoop dat je gaat genieten van de playlist van vandaag. Of course to my listeners all over the world, welcome to my show on this early Sunday morning and I hope you will enjoy the show. Nou, de opener van vandaag, een groep opgericht in 1969, actief tot 1985 en het genre wat ze spelen is soul, R&B en funk. Je hoorde I'm So Glad I'm a Woman, uitgebracht in 1980 en staat op het album Love Is Back. We gaan door met Baby Be Mine, afkomstig van het album Thriller. Ik heb het over Michael Jackson.

een duet van, nou, ik kan wel zeggen, de beste zangeressen die wij kennen. Whitney Houston en Mariah Carey, When You Believe. Welkom als je net wakker bent en gezellig meeluistert. De volgende track staat voor je klaar, iets heel anders, weliswaar. Maar ja, dat is mijn motto, voor ieder wat wils. En dat wordt een Britse symfonische rockgroep met een door Wurlitzer piano en saxofoon gedomineerd geluid. En deze band is opgericht in 1969. En je gaat luisteren naar een nummer uit 1977. Supertramp, Give a Little Bit

we gingen terug in de tijd, namelijk met de Golden Oldie, het eerste vaste onderdeel in dit uurtje. En het was deze week Doris Day, Que Será, Será uit 1956. Ja, ze zong niet alleen, maar was ook actrice en ze had een record aantal huwelijken. Ze is namelijk 4 keer getrouwd. Nou ja, na 1 keer of 2 keer hooguit zou ik denken, nou, het is nou wel best. Ik ga niet nog voor de derde en nog eens in voor de 4e keer trouwen. Maar goed, ieder zijn of haar ding. We gaan naar het tweede vaste item in dit uur, het discoblok. Het bestaat meestal uit 2 tracks, maar het kan zomaar 1 nummer worden. En dat kan dan zijn een extra lange uitvoering. Maar vandaag heb ik er voor 2 gekozen, dus 2 op de playlist staan. We gaan naar Engeland, een popgroep gestart in 1983 en opgericht door hun Jamaicaanse vader en tevens de manager. Het wordt de Shep Pettibone Touch Remix van de Sliders Touch. 5 Star.

0: laten. Ja, dat was Shout van de Tramps. Het was niet het origineel vandaag, maar het was de Roots Extended Edit. Ik dacht weer eens wat anders dan het originele. Nou, we hadden het net eventjes over Doris Day, die vier keer was getrouwd. En ja, Wim, ben jij getrouwd?
1: Ja, ik ben getrouwd, ja.
0: Eén keer, twee keer?
1: Één keer en dat was meer dan genoeg.
0: Ja, ik zelf niet. Maar ja, ik weet ook eigenlijk niet wat de meerwaarde ervan is. Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Dus ja, trouw is hou, zeg ik ook altijd maar.
1: Ja, ik weet niet hoe het ooit zou komen.
0: Ja, ik heb geen idee. Het hoort er een beetje bij. Maar ja, dan heb je een leuk feest en je portemonnee is zo goed als leeg.
1: Nou, ja, en dan? Ja, mijn schoonvader heeft het destijds betaald. Dus ik heb er weinig last van gehad.
0: Ja, ja, oké. Nee, maar meestal is het best een hele dure dag. Een organisatie en dan krijg je een boekje en waarschijnlijk een ring. Ja. En dat is het dan. Maar misschien belastingtechnisch is het voor sommige gevallen beter.
1: Dat zou kunnen,
0: dus oké, dan. Nou ja, dat was even naar aanleiding van Doris Day die vier huwelijken achter de rug had. We gaan verder met een... het heet Breezing en markeerde het begin van George Benson's meest succesvolle commerciële periode en stond bovenaan in de Billboard albumlijsten voor pop, jazz en R&B. Wat ik al zei, George Benson met het nummer Breezing.

Ja, speciaal voor de luisteraar in Italië, Eros Ramazzotti met Cose della Vita. En naast zingen schrijft hij ook teksten, componeert en produceert hij. En is een van de best verkopende artiesten uit Italië. En we hadden het over George Benson, of tenminste, ja, ik heb het hele George niet gehoord. Het was namelijk de instrumentale versie. Maar oké, het is tijd voor Uptempo om je even wakker te schudden met de Tune of the Week. Het derde vaste onderdeel in dit uur. En deze week heb ik gekozen voor een Britse DJ, vooral bekend om zijn trance remixen. Garrett Emery met A Long Way Home. Tune of the Week.

Ja, na de Tune of the Week nog een up-tempo nummer. Andrew Rael en Giuseppe Ottaviani. Eternal Harmony, een vrij nieuw nummer uitgebracht in 2025. De eindtune is ingestart. Dat wil zeggen dat wij weer door het uur heen zijn. Ik hoop dat je hebt genoten. En ja, natuurlijk dat je de volgende week er weer bij bent. En dan staat er weer een gloedje nieuwe playlist voor jou klaar.

Ik wil Wil bedanken voor de techniek. En we gaan eruit vandaag met een vrolijke plaat, moet ik zeggen, uit 1977. Het wordt er een 1997, excuus. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Ik zeg bye bye, ciao, adios.

0: Nederlandse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en
2: Crossroads. Met country muziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
3: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era, waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland, eren de klassiekers en laten je horen waarom Pen Gerrell tot album van de maand is gekozen.

Wat de singles al beloofden, viel een era, is een dijk van een plaat geworden. De spaghetti-western-invloeden zijn alom aanwezig. En dan moet je wel zo getalenteerd zijn dat het niet kitserig gaat klinken. En dat is India Raimi gelukt. Met nummers als Red Red Roses, de openingssong, Crying in My Lingerie en de titeltrack Welcome to My Villain Era laat ze horen waarom zij de koningin van de Southern Gothic is. Haar muziek is doordrenkt met drama, scherpe teksten en een stem die je bij de keel grijpt. Het is rauw, eerlijk en ongetemd precies zoals Amerikanen bedoeld is. Well,

Voordat India Raimi zich volledig op de muziek stortte, was ze een succesvol advocate. Ze verruilde de rechtszaal voor de Nashville Scene, wat haar scherpe en vaak confronterende teksten verklaart.

In Dreamers hoor je de authentieke honky-tonk sound gecombineerd met een moderne twist. Het is muziek voor de dromers en de doeners, recht uit het hart van Tennessee. Een nummer dat je direct meeneemt naar een rokerige bar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Ben Jarrell tekent met Turnaround Tennessee voor het album van de maand.

Hadley Joe is een jong talent dat met First Chapter haar eerste stappen in de muziekwereld zet. Hey Cowboy is een charmant nummer dat de onschuld en de dromen van een jonge countryzangeres vangt. Ze heeft een heldere stem en een aanstekelijk enthousiasme.

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde, blijft decennia later nog steeds ontroeren.

De levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie-sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die, net als Willie, altijd zijn dromen is blijven najagen.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Day Rage On is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Shields had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: De Noorse Malin Pettersen laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Americana ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke, eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Live in the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Amerikanen. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through The Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On To Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt.

Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney-track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.

0: freemusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
1: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets, draai de cover van de week en zet Ellen Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van de tweede uur te starten.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Shields brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Shields wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid, gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country.

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect.

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden en werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart, Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her en Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de countrymuziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard.
1: We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

0: think about that.
1: De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luisteraars,
3: recht
2: aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80 met ondergetekende Johan de Graaf. En dat allemaal vanuit de studio nummertje 2. Een heerlijke plaat om mee te beginnen. De formatie Wings met Deliver Your Children uit het jaar 1978. Alweer wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat heb. Verderop in het programma besteden wij aandacht aan de zeezenders van toen door middel van een alarmschijf, een satellietschijf misschien, een lieveling, een sureshot of een treinschijf. Ja, we weten het nog niet, we moeten het nog eventjes uitzoeken en dat gaan we straks toch wel bekendmaken verderop in het programma. Laten we beginnen in de show. Dame in het wit, een dame in het zwart, de Spaanse dames van de Bakkera met Yesser, Rick en Boogie. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

I can boogie. Leuke tekst of niet, zoals deze van de damesformatie van Baccarat. Dit komt uit 1977, de Climax Blues Band hier in de Gouden Oude Show.

Ik blijf dat toch een heerlijke plaat vinden, of niet? Soms deze van Boney M. Groot hit, toen tijd een heerlijke disco knalplaat, of niet? Soms getiteld Ma Baker. Onder het motto Veronica moeten blijven doen en die mooie plaat van de Love Affair. Even zoeken in het archief of ik dat kan vinden, dat jingeltje van Veronica moet blijven. Doen we eerst even deze, het origineel. Hier is The Rainbow Valley.

Wat een heerlijke plaat, of niet? Soms, en voordat je het weet, is die afgelopen. De Tom en Sound was dit met hele mooie disco zamba. Dit is ook mooi, dit. Hier is Olivia Newton-John met die geweldige plaat Sam. En na deze plaat aandacht voor een zeezende herinnering, oftewel straks een hitmaker van Miamico.

dus een hit maakte van Miamigo Internationaal toen de tijd vanaf het zendschip de Magdalena. De Magdalena, ja. Op 25 augustus 1979.

toen het tijd een hitmaker op Miamico Internationaal vanaf het zendschip de Magdalena. Helaas duurde dit zo lang in verband met de ankerproblemen. Ja, ja, jammer, jammer, jammer, jammer. Toen altijd even de groet aan Wim de Groot. Die zat toen de tijd aan boord van de Miamico de Magdalena. 1973 in de gouden oude show. Hier zijn de Doobie Brothers.

mooi of niet, soms deze. De Doobie Brothers met de long Train Running. We gaan op de Duitse Tour. Dat waren zeer schöne Duitse Schallplatten, oder nicht? Ja, hier is Juke Markus und ein Festival der Lieben. Hier bij Jon Graaf, dat doen we gewoon weer in het Nederlands. Ja, met de Gouden Halve Show.

Ja, dat is wel een zeer initiaal plaat uit Duitsland, oder niet? Ja. Die Schlagerparade. En het Festival der Liebe, dat was een van Jürgen Markus. Dat komt nog even achter aan de Gouden Ouwe Show met een hele mooie uit 73. Ja.

Dat is een mooie, of niet soms deze van Sheriff Dean met Do You Love Me. Dit is ook zo'n lekkere amazing plaat, of niet soms, van Michel Delpes. We gaan op de Franse tour, dames en heren, met Pour un Flirt.

0: Dit is een plaat die je lekker meezingt, of niet? Soms deze van Michel Delpes met Pouran Vlucht.
1: Kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

Dat is er eentje van de CCS met The Taps Turns on the Water. Kom om uit het jaar 1972. Even kijken op onze klok. Dat schiet al op. Het schiet al op. Het eerste gedeelte zit er bijna op. Ja, niet getreurd. We doen nog een gedeelte straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Dat is meestal, als je een eerste gedeelte hebt gehad, volgt er het tweede gedeelte. De muziek van toen uit 1972, hier zijn de Hollies.

De Magic Woman Touch, dat was er een keer van Dolly. Ja, we doen er nog één. Ik ga even kijken op onze klok of we hem helemaal kunnen draaien. Nou, dat hangt er een beetje om. Daarom snel deze.

Dat was dan de Love Potion nummer 9 van de Clovers uit het jaar 1959. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Heerlijke platen mee te beginnen. De Beach Boys met I Get Around. En dan hebben we deze nog eens de Billy Deal. What Kind of Fool.

dat is toch wel een oud jaar, dit jaar in 1969. What kind of fool do you think I am? Billy Idol. Oh, en Billy Deal was het. Billy Deal en de Rondells. Billy Idol, dat is een hele andere man. Een hele andere man, ja. Dus ook een hele andere man. Hier is Elvis Presley hier in het programma.

Heerlijke tijdloze muziek, deze van Elvis Presley met The Suspicious Mind. Deze plaat komt al langzaam aan. Komt heel langzaam, komt die eraan. Het is erin uit het jaar 1979 weer. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds. Ik heb het over de Players Associations met Turn the Music Up.

Is het mooi of niet? Soms de Players Associations en Turn the Music Up. Muziek in het tweede gedeelte, kriskras door elkaar heen, allemaal vanuit Studio 2. Ondergetekende Jeroen Graaf. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij de show met

gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: is toch een heerlijke opname uit het jaar 1976. Een heerlijke opname, wil ik zeggen. Van Helmer Tino met de Volaren. Inderdaad, de Volaren. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog heel veel mooie muziekjes van toen. Uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Wij doen het allemaal. Wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2 met Starbuck.
1: No

0: great.
1: Dat is een prachtige plaat. Moonlight Feels Right. Dat was eentje van de heer. En ja, de heren, zelfs de heren Starbucks.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Zo, die begint snel. Die knalt zo van de draaitafel af, ja. Moet je maar goed scherp zetten, de graaf, dan krijg je dit soort dingen niet. Nee. Dit is een eentje van Jesse Green met 1, 2 en 3.

Dat is de man van Nice and Slow en Flip. Dit was niet zo'n grote hit, maar toch leuk om nog eens te luisteren in de gouden oude show. Ik heb het over Jesse Green en...

0: De man van Swimming into Deep Water, onder andere. Ja, dat was er eentje van Don Rosenbaum. En Miss America. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Dat is leuk, een oude gouden hit van Henke. Hier is nog een keertje met Jij bent de allermooiste.
3: Soms heb je

is toch leuk of niet om deze nog een keertje te beluisteren. En daar is dan inderdaad die gouden oude show voor hem. De vergeten hits te laten horen. Van Henkje met Jij bent de allerbeste. We gaan boodschappen doen. Werd veel gebruikt deze als herkenning moet ik zeggen. Voor

een fantastische hit van de Doris Baker Selection met The Little Greenback. 1969 hier nu in die gouden oude show. Tweede gedeelte alweer met The Fortunes met Seasons in the Sun.

mooi of niet, zoals deze van The Fortunes met The Seasons in the Sun. Wat gaan wij doen, wat gaan wij doen? Spannend, hè? Die zijn The Foundations met een geweldige gouden oude hit.

Ja, is het een geweldige plaat of niet? Soms in the good old bad days. In the good bad old days, zo moet het zijn. Ja, we moeten wel even goed kijken op het singlehoesje, want anders gaat het niet goed. Wow, wat kerkgeluiden, kerkgeluiden. Dat is een ringje van de formatie Lemming met Father John.

Dat is toch een leuke plaat, of niet? Van vader John van de formatie Lemming. We gaan op de Franse tour. Met Françoise Hardy. Kennen we deze nog? Come on, to dear adieu.

0: originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf.
1: De gouden ouwe.

En dat is een hele mooie, of niet? Soms deze van Cliff Richard met The Good Times and The Better Times. Het is ook zo mooi, deze, maar meteen in het grote hittarief. Hier is Joyce Herensen.

De plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Radio Caroline Internationaal. Wat een mooie plaat hè, van George Harrison met Give Me Peace on Earth. De gouden oude show, het is alweer bijna klaar. Nog twee plaatjes, maar dit is een hele mooie met Wietse.

schitterende plaat of niet, soms deze van Wietse met Where Have You Been. Nog even lekker meezingen met de Manhattan Transfer.

was toch een heerlijke afsluiting van de Gouden Oude Show voor deze keer. Lekker meezingen was dat met de Manhattan Transfer met Chanson d'Amour. Dan komen we voor het luisteren naar de Gouden Oude Show en wat mij betreft tot de volgende keer.

Ja, dat was Lady Gaga met Pokerface. En een mooie nummer 1 hit uit 2009. Ja, welkom bij Oldtime Hits. Ook deze keer weer een mooie uitzending, een mooie opname. We hebben de hits vanaf 1964 tot 2009 dit keer. En weer in verschillende muziekstijlen. Veel luisterplezier.

0: ja, Let There Be Love. Een mooie hit van de Simple Minds uit 1991. Ja, eind jaren 80, begin jaren 90 hadden we een nieuwe muziekstijl. Dat was New Wave. En dit is een voorbeeld van de New Wave. En we gaan van de 90's, van de jaren 90 naar de jaren 80. Tina Turner.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, dat was ELO, Electric Light Orchestra, met hun grote hit Don't Bring Me Down. En van het geweld van Electric Light Orchestra gaan we naar de Commodores. Easy Listening. En het heet ook Easy the Commodores.

Ja, mooie discoklanken uit de jaren 70. I Love the Nightlife van Alicia Bridges. Een bescheiden hit uit 1979. Hoogstnotering nummer 9 en stond 8 weken in de top 40. Ja, fijn dat je luistert naar Oldtime Hits. Een wekelijks radioprogramma. Iedere week te beluisteren op dit radiostation. Eenzelfde dag, eenzelfde tijdstip.

0: Ja, mooie muziek uit de 60s. Dat waren de Beatles met Penny Lane. En daarvoor hoorde je Anyone Who Had a Heart van Cilla Black. Ook een hit uit de 60s, uit 1964. En we gaan van de jaren 60 naar lekkere Nederlandstalige muziek. Rob de Nijs.
1: Ik was klein en ons tuintje was de wereld. Een zandbak met een schutting eromheen. Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen.

0: fijn dat jij luistert naar All Time Hits. Een radioshow met de hits vanaf de jaren 60.
1: You say goodbye, I say hello.
0: Disco, rock, Nederlandstalig, country, dance.

0: Ja, die Air That I Breathe van de Hollies. Een hele mooie hit uit de jaren 70. Ja, dat brengt ons weer bijna op het einde van de radioshow, het radioprogramma All Time Hits. In deze uitzending hadden we muziek van 1964 tot 2009. Ook weer veel verschillende muziekstijlen. We hadden new wave, we hadden rock, we hadden disco, Nederlandstalig. We hadden lekkere soulmuziek, uiteraard ook rockmuziek. Ja, all-time hits, ouderwetse radio met de techniek van vandaag. Iedere week te beluisteren op dit radiostation. Dezelfde dag, dezelfde tijdstip. Ja, ik ga eruit met nog drie mooie nummers. Ik weet niet of ik ze alle drie kan draaien. Bedankt weer voor het luisteren en veel plezier met de rest van de collega's. En hopelijk tot volgende week.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

vrolijke muziek was dat afkomstig uit Engeland van de Tremolo's. Zij hadden het over My Little Lady. Ik heet je weer van harte welkom bij dit uurtje het Westlands Muziekpaleis. We zitten er weer helemaal klaar voor met een heleboel leuke platen uit de jaren 60 tot en met de hedendaagse muziek. En dit is afkomstig uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

De man met een hele lange carrière was dat, Cliff Richard. Dit keer konden we luisteren naar We Don't Talk Anymore. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 7e mei van het jaar 1642. Op die dag werd de stad Montreal gesticht. Toen heette de stad nog wel Ville-Marie. Hier is Janice Ian.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: Bells was dat, samen met Dolly Parton en The Son of Jolene. Op haar 14e vormde ze al een duo met haar moeder en sinds enige jaren werkt ze hard aan haar eigen carrière. Ze heeft ondertussen al een paar singles uitgebracht, maar ze hoopt dat deze single haar echte doorbraak zal worden.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar Donovan, Bruno Mars en Eddy Grant. Maar eerst Mozaïek.
2: Jong Rusland, het Muziekpaleis.

stevige Vlaamstalige muziek was dat afkomstig van Gorky. Zij hadden het over Anja. Het is tijd geworden voor de wijze spreuk en die is vandaag afkomstig van Sir John Lubbock. Het is moeilijk om te rusten als men niets te doen heeft.

0: Bridget en Karen Carpenter waren dat. Ze waren waanzinnig populair in de Verenigde Staten. En hier scoorden ze ook flink wat hits waarvan dit een van hun meest bekende was. The Carpenters en Yesterday Once More.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

Een hit was dat uit 1968, afkomstig van Donovan, de Hurdy-Gurdy Man. 3 jaar lang incasseerde een Italiaanse man stiekem het pensioen van zijn overleden moedertje. Ook haar dood had hij al die jaren succesvol verborgen weten te houden voor de autoriteiten. Het lichaam van zijn moeder had hij in lakens gewikkeld, in een slaapzak gestoken en ergens in het huis verstopt. Zo wist hij tienduizenden euro's achterover te drukken. Het ging mis toen de identiteitskaart van zijn moeder verliep. Gekleed in vrouwenkledij en met lippenstift op, probeerde hij bij de gemeente een nieuwe identiteitskaart te krijgen. Maar de ambtenaar, die had het bedrog door.

Ze brachten heel wat geluiden ten gehore. De Isley Brothers waren dat en Dead Lady. Tijd voor een beetje Nederlandstalig werk in het Muziekpaleis. Dit is Miss Montreal, Scherven van Geluk.

De klaagzang van Bruno Mars was dat. Hij had het over de Grenade. Daarvoor kon je nog luisteren naar een Nederlandstalig werk, afkomstig van Miss Montreal. Scherven van geluk was dat. Wij keren terug naar de jaren 70 hier in het Muziekpaleis. We doen dat samen met deze drie dames. Ze noemden zich Love en ze scoorden vele hits, waaronder deze, een ex-nummer 1 voor hun, The Trojan Horse.

En langzaam maar zeker verdwijnen ze in het niets. De formatie Love was dat en de Trojan Horse. Het was destijds lang geleden een nummer 1 hit. We vliegen doorheen de tijdperken. Dat is heel makkelijk als je achter de computer zit. Dit is uit de jaren 80, hè, die Grant. Well,

0: was een protestliedje tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Gimme Hope, Joanna was dat van Eddie Grant.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Leuven kun je een boete krijgen als je op straat vals zingt.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: was in 2009 haar tweede single en tevens ook haar grootste hit tot nu toe. Caro Emerald was dat en A Night Like This.
1: Je luistert naar het Muziekpaleis met John Westland.

0: Je kent hem natuurlijk in de uitvoering van Louis Armstrong, maar dit was de versie van Douwe Bob. What a wonderful world.
1: John Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dit keer is dat Enya. Zij wordt 65.
2: Gelukkige verjaardag. Onze jarige van de dag.

Human Nature. Was dit een Bunny the Barge? Hoor je daar weer voor met Save the Best for Me? Ah, laten we eerlijk wijzen. Tuurlijk wel. Your Love's Got a Hold on Me is dit. En

0: zichzelf dit allemaal, hè?
1: Ja, ik vind het wel. Ja, jij niet? Nee, nou, schrijf even naar het station waar je nu naar luistert. En dan krijg je het vanzelf op mijn bord. Ja, toch? Barbara Jane hoorde je met I Like The Way You Move. En nu Steel Mind en Bad Passion.

Franchise en Inside Out was dit Steel Mind en Bad Passion in de Fleming Delling remix. Hoe die ook nog eventjes net voorbij komen. En het staat voor een beetje hoos, vind je niet? Ja, leuk man uit de Chicago tijd, Derek May en Strings of Life. Dan graag straks Change en You Move uit het jaar 1981 in de Grooveyard. Fijn dat je luistert.

bekende Nile Rodgers soundje. En je hoort ook, als je goed luistert, hoor je Bernard Edwards. Ja. En Nile Rodgers, die zit er echt achter de chains uit. Niet alleen Frank Peters, nee, zeker niet. Mooi.

Sound of Music, daar kennen we ze van. Dit was de opvolger destijds. Dus ja, 1985. En een beetje electro. Ja, kan ik een schokjes krijgen? Nee, dat is gek uit. Dus even komen.

en Whatever Happened was dit. En dan hoorde je Afrika Bambaataa en Looking for the Perfect Beat. Jazeker. Nou, gekke P, Crazy P. Of gekke Patrick Vijfhuizen. Ja, oh,

0: You found us. Feel the balance between disco and pleasure.
1: Skillboys als allerlaatste in deze Grooveyard. Ik hoop dat je hier genoten hebt. Blijf lekker in gezondheid dansen. Weer heel belangrijk. Skillboys, slip away als laatste. Bedankt voor het luisteren.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Ramon! En Mathieu! Wat denk je, wat gebeurt er?
1: Ik ga nog even door.
0: Ja, ik ga nog even door. Dat was even een klein stukje. Maar ik geloof het wel.
1: Ja, ik ook wel. Ja, zeker. Lekker plaatje.
0: Ja, lekker plaatje.
1: Ja, zeker.
0: Ik draai de Lil Nas X. That's what I want.
1: Hoe little is hij?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee, oké.
0: Maar misschien best wel een...
1: Ja, een half meter, anderhalf meter zo. Is je 2 meter dat hij voor de grap little is, zeg maar.
0: Ja, net zoals little klein. Dat is ook een klein, klein mannetje natuurlijk.
1: Ja. Dus.
0: Maar daar gaat het verder maar niet over hebben.
1: Onderwerp, inderdaad. Ja. Nou, het was wel leuk, maar... Ja, nee.
0: Ja, nee. We zitten weer lekker in onze radiostudio.
1: Ja, in onze... ik wil zeggen rugbunker, maar dit is onze muziekbunker.
0: Ja, onze muziekbunker inderdaad. Ja. Dit is, als je ergens wil zijn waar je muziek van de jaren 60 tot nu een beetje tegenkomt... Ja. Dan moet je in onze studio zijn. Want daar ligt wel het een en ander.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ik verwacht voor ieder wat wils. Muziek is natuurlijk wel heel... persoonlijk.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Het is ook echt, als je dat zo muziek te krijgen in de wereld tegenwoordig.
0: Ja, zeker.
1: Niet alleen dan ons, maar klassieke muziek. Echt. Je kent zo gek niet. Het is zoveel muziek gemaakt. En ik vind het altijd knap dat mensen toch weer iets nieuws weten te verzinnen.
0: Ja.
1: Dat heel veel mensen, kijk, tegenwoordig is er heel veel geremixed en
0: natuurlijk.
1: Geleend van iedereen, zeg maar.
0: Maar, soms heb je wel echt wat van die mensen die echt wel weer iets nieuws verzinnen of
1: ja,
0: zo. Ze zijn wel op één hand te tellen.
1: Ja.
0: Maar, maar toch dat je in één keer denkt,
1: knap.
0: Oh ja, maar daar ga ik wat mee doen. En dan moet het ook weer net aanslaan natuurlijk.
1: Ook dat, ja, zeker weten.
0: Dat is wat blijft wel iets knaps, iets bijzonders.
1: Heel knap.
0: Ja.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het lijkt me wel heel leuk hoor, om dan op een zolderkamertje zo lekker...
1: een muziekje te knooien.
0: Te knutselen.
1: Ja? Ja, nee, ik heb daar geweldig niet voor.
0: Nee. Ik heb vroeger wel in bands gespeeld en dan is het heel makkelijk om te kiezen voor covers.
1: Ja.
0: Want dan heb je snel een repertoire, dan heb je snel 10, 12 nummers, of weet je, dan kun je optreden.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook wel jarenlang, toen woonde ik nog in Rotterdam, geploeterd om zelf nummers te maken.
1: Ja.
0: Maar dan ben je gewoon soms een jaar bezig met 1 of 2 nummers.
1: Ja,
0: om dat helemaal van een paar minuten helemaal mooi te maken.
1: Nee, je hoorde sommige bands er gewoon een paar minuten over doen om een compleet nummer in elkaar te knopen. Ja, wat is echt...
0: Het is echt bizar, joh. Bizar, je moet gewoon een beetje het geluk hebben dat
1: de feeling en dat geluid. Je moet het gewoon kunnen.
0: Er moeten zoveel dingen samen komen. Ja. Dus dat
1: soms
0: is wel
1: is het geluk, maar ook meestal wel kunnen natuurlijk.
0: Ja, dus. Maar het blijft super knap.
1: Ja, zeker. Ja. En wij spinnen de garen bij, want wij draaien weer lekker natuurlijk.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Waaronder deze band. Ik draai ze niet zo heel vaak. Ik vind ze wel super lekker.
1: Ja.
0: Armored Saint, die komt binnenkort weer met een nieuwe plaat uit. En dit was de vorige plaat uit 2021. Het wordt ook wel weer een beetje tijd om een plaatje uit te brengen. Ik heb het over... voor mij was het de eerste single van de band van deze... Nee, het is niet waar. Ik lieg als een sodemieter. Het is het eerste nummer van de plaat.
1: Je hebt het even niet goed.
0: Ik heb het even niet goed. Dat kan natuurlijk, natuurlijk soms gebeuren.
1: Zoveel
0: ik heb het over... Het moet ergens heen. Soms blaar ik er dan wel wat uit.
1: Ja, daarom.
0: Ik heb het over Standing on the Shoulders of Giants. Ja, dat is niet zo'n
1: Lil Nas.
0: Dat is niet
1: Lil
0: Giant. Nas. Ja.
1: Even aan de andere kant op.
0: Van het album Punching the Sky. Dus
1: maar een reus kan dat natuurlijk.
0: Ja, dat...
1: Lil Nas, die kan het niet.
0: Die kan het niet, nee.
1: Springen dan,
0: dus die moet echt op een schouder
1: van een
0: reus gaan staan.
1: Yep.
0: Ik draai voor jullie Armored Saint. Standing on the Shoulders of Giants. Rock and roll.

0: Ja, is hij nou echt afgelopen? Want net was ik wat te vroeg met Little Nes.
1: Ja, klopt.
0: Maar volgens mij is het nu echt wel...
2: Hij is klaar.
0: Hij is echt wel aan de beurt.
2: Hij is klaar. Yes, yes.
0: Dan mag het, hè.
2: Ja.
0: Ik draai dus speciaal voor jullie Mimi Webb. House on Fire. Mimi. Kennen we die?
2: Mimi Webb. Nee, nooit van gehoord.
0: Ik vind wel een lekker nummer.
2: Ja, mee eens.
0: Het is de krap 2 minuten. House on Fire.
2: Ja.
0: Uit 2023 van het album Amelia.
2: Ik ken het niet.
0: Nee, maar ik kwam hem tegen. Ik denk, hey.
2: Ja, leuk. Lekker plaatje.
0: Ja. Ja, toch? Ja. Dus daarom komt hij voorbij. Lekker zomers plaatje.
2: Ja.
0: En naast zomerse plaatjes heb je soms ook van die plaatjes waar je dan vrolijk van wordt.
2: Zoals.
0: En de volgende plaat die ik zo meteen ga draaien, die is van Paul Simon.
2: Oh,
0: dat vind ik, ja, er zit zo'n lekker huppeltje in of zo. Zo kan ik hem misschien het beste noemen.
2: Is dat de plaat waar we van dachten dat het een andere zanger had? Of,
0: welke bedoel je eigenlijk?
2: Dat is Come L.
0: Oh, nee. Staat wel op die plaat.
2: Ja, oké. Dit is een andere dus.
0: Okay. Is ook wel een leuk vrolijk plaatje.
2: Ja.
0: Ik heb het over Graceland.
2: Oh, ja. Is dat een vrolijk plaatje?
0: De plaat Graceland, maar ook de single Graceland.
2: Okay. Ja, ik kan wel iets. Ja, oké. Okay.
0: Ik vind dat... er zit een lekker huppeltje in.
2: Een huppeltje?
0: Ja.
2: Je gaat huppelen zo meteen hier zo.
0: Nou, misschien wel. Als daar de ruimte toe is, dan wil ik best wel even een huppeltje doen. Ja?
2: Ik doe die deur open, ik kan lekker rondhuppelen.
0: Oh. Nee, maar soms heb je dat met een bepaald nummer. Dat is gewoon gezellig en leuk. En dan kom je in een leukere sfeer. En een van die nummers is voor mij Paul Simon met Graceland. Graceland. Dus die wil ik gewoon lekker ten gehoor brengen.
2: Is dat Graceland van Elvis Presley of is het gewoon Graceland?
0: Hij zingt er wel over dat hij onderweg is. Misschien is hij wel onderweg naar Graceland. Ik heb echt nooit helemaal naar de tekst goed geluisterd.
2: No.
0: Dus misschien moeten we dat bij deze even doen.
2: Gaan proberen. Geloof niks.
0: Nee. Misschien komen we er terug, misschien wel niet. Het is gewoon eigenlijk een lekker nummer. Dus laten we daar gewoon lekker van genieten. Ik ga van jullie draaien. Graceland van Paul Simon. Ja.
2: Lekker huppelen.
0: Die kindering. We gaan lekker huppelen, dames en heren. Je luistert nog steeds naar de radioshow van Ramon en Mathieu. En we gaan nu lekker huppelen.

0: Zo, die stond lekker. Hoppakee. Even wakker worden, dames en heren.
1: Dolf.
0: Ik heb een beetje een rare ontdekking.
1: Oké.
0: Ja, ik kan er niks aan doen. Soms heb je dat. Maar ik heb een nummer ontdekt die ik al jaren ken.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje gek.
1: Dat is gek, ja.
0: Maar een nummer van Iron Maiden. Dat je denkt van, de ontdekking van Iron Maiden.
1: Ja.
0: Daar kent Ramon toch alles van? Dat is ook zo.
1: Maar
0: dit is een beetje een bijzonder iets. Want ze hadden in 1982 hadden ze een eerste single. En kant B, dat was Total Eclipse. En dat vond iedereen in de hele wereld zo'n gaaf nummer.
1: Ja.
0: Dat ze zoiets hadden van, nou, waarom hebben ze dat niet op de plaat gezet?
1: Ja.
0: Maar iedereen vond één nummer, Gangland, zo heette dat nummer, wat wel op de plaats had, die vonden ze een stuk minder.
1: Amorok.
0: Ja, die zeiden ze van, nou, waarom hebben ze dat nooit, hebben ze dat, wie heeft dat samengesteld?
1: Ja, oké.
0: En ze hebben toen Number of the Beast, de plaat waar dat nummer van afkomt, hebben ze toen die 40 jaar bestond, hebben ze dus die nummers omgewisseld.
1: Oei.
0: En dat was ik even vergeten.
1: Oké.
0: Ik denk, nou, gewoon Gangland staat is op nummer 7.
1: Ja.
0: En toen keek ik laatst eens. Ze hebben Total Eclipse op nummer 7 gezet. En Gangland weggehaald.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik wel een leuke ontdekking.
1: Ja.
0: En het is gewoon een lekker nummer om te laten horen.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Dus dat wil ik graag als mijn ontdekking deze week doen.
1: Ja.
0: Iron Maiden met Total Eclipse.
1: Nou, op de hard. Ja. Nee, is anders.
0: Ja, dat is wat anders.
1: Ja, heel
0: anders. En als klap op de vuurpijl ga ik morgen, als we dit afspelen, is het woensdag. En donderdag ga ik dan met een paar jongens gaan we naar de film van Iron Maiden.
1: Oh, oké.
0: Burning Ambition.
1: Ja.
0: Gaat over, ja, de band bestaat 50 jaar. Vorig jaar bestonden ze 50 jaar. En dit gaat een beetje over hun leven als artiesten. En vooral wat de fans dan allemaal ervoor over hebben om bij Iron Maiden dicht in de buurt te komen en dat soort dingen.
1: Oké.
0: Dus daar ga ik heen met mijn buddies van de muziek, om maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk, wil ik nog even meegeven. Maar nu dus de ontdekking van Ramon. Iron Maiden met Total Eclipse.

0: kwam er nog even een UFO voorbij volgens
1: mij. Ja, inderdaad, ja. Ho, bukken.
0: Nee, volgens mij heb ik niks te veel gezegd. Dit is gewoon een lekker plaatje die er veel beter bij past bij de andere nummers dan.
1: Jij zegt het.
0: Dan Gangland.
1: Jij bent de expert in het.
0: Nou ja.
1: In Iron Maiden, zeg maar.
0: Ja, ik vind het wel heel leuk hoor. Dat
1: ik vind het wel heel leuk, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus. Dikke understatement of the year.
1: Zo, wow.
0: Maar dit is gewoon lekker. Daar moet gewoon iedereen van genieten. Dus dat doe ik bij deze.
1: Yes.
0: Is hij weer gedraaid voor deze week?
1: Ja, toch? Ja, dan
0: kunnen we dat weer afstrepen. Ja. Ik had het al eerder, Mathieu, over muziek wat me wel blij maakt. Of waar dan een lekker huppeltje in zit.
1: Ja, ja.
0: En nu heb ik Wakefield onder de naald liggen.
1: Met de eend?
0: Ja, zet het eruit. Ik moest even denken.
1: Met die eend.
0: Met de eend. En nu heb ik afgelopen zaterdag heb ik in Den Landen heb ik even gedraaid.
1: Ja.
0: En toen draaide ik, kwam er iemand naar me toe. Heb je ook iets jaren 90 dance, eurodance? Ja. Dus ik zet er wat op. Nou, en binnen no time stond de hele dansvloer vol. 30, 40 man.
1: Okay.
0: Dus ik heb een uur lang
1: heb
0: ik alleen maar jaren 90.
1: Thuis al.
0: Kon ik even lekker naar de play?
1: Ja.
0: Nee, dus alleen maar lekkere jaren 90 platen. De Too Unlimited kwam voorbij. Ja, a cappella en Corona. En nu ook Wakefield heb ik gedraaid.
1: Okay.
0: Gewoon een uur lang. En iedereen stond te springen op die dansvloer. Een beetje mensen van onze leeftijd.
1: Ja.
0: En wat ouder. Nou,
1: nog ouder.
0: Ja, kan haast bijna niet, hè?
1: Wauw.
0: Nee joh, dus dat was gewoon echt een feestje. En, okay, en dat is echt genieten. Dus het brengt echt wel muziek.
1: Ja,
0: dames en heren, stop de muziek.
1: Oh, stop
0: de muziek. Muziek is emotie.
1: Ja, dat sowieso.
0: En iedereen voelt dat en iedereen merkt dat. En brengt je terug naar vlogen jaren.
1: Ja,
0: vroeg het. Waaronder Wakefield, Saturday Night. En dan denk ik terug aan mijn tijd in de dancing.
1: Ja, ja.
0: Ik ga voor jullie draaien. Ik zei het al een paar keer. Wakefield, Saturday Night met de eend.
1: Ja, ja. Heb je hem.
0: Ja. Hij is nog steeds bezig, joh.
1: Ja, toch?
0: Eentje.
1: Ja, morgen. Het is een eentje, gelukkig.
0: Ja.

0: Ik draaide voor jullie Soundgarden.
1: Oh, lekker.
0: Burden in my hand. Ja, blijft gewoon lekker, hè?
1: Ja.
0: Die Soundgarden, die kun je altijd draaien, hoor, vind ik.
1: Ja, een goede zanger.
0: Ja, Chris Cornell is al een tijdje niet meer onder ons. Nee, 2017 heeft hij zichzelf van het leven beroofd.
1: Ja.
0: Maar dit is uit 1996, Down on the Upside. Down on the Upside. Ja, klinkt wel weer een beetje bijzonder,
1: things.
0: Hè?
1: Ja.
0: Ja, Stranger Things inderdaad. Ja. Hadden ze best kunnen gebruiken, dit nummer. Ja.
1: Hebben ze gemist.
0: Gemiste kans.
1: Ja, jammer.
0: Vind ik wel. Mathieu.
1: Ja.
0: Ik vind het wel tijd om lekker te gaan grabbelen. Nou, vind jij het ook niet zo?
1: Ik ga hem pakken zo.
0: Ja.
1: Het is niet heel veel meer. Echt schaars.
0: Nee.
1: Het is een schaars gebeuren, zeg maar.
0: Laten we kijken hoeveel zit er nog in. Ik denk een stuk of 3, 4. 4!
1: 4 nog. Oh. Ja, en een dolsteen.
0: Daar kunnen we niks mee.
1: Ja,
0: maar dat is voor het geluid, hè?
1: Dat kun je gooien.
0: Dat is voor het geluid. Oh ja.
1: 5. Maar dus.
0: Ik denk misschien gebeurt er dan wat. Maar Dan moeten we dan maar gaan. Wat zit jij nou te doen? Dan zit je erin
1: te ruiken. Ik zit in die bak te kijken.
0: Oh, joe, wat zie je dan?
1: Ik zie de bodem. Oh, ja, het is helemaal.
0: Komt echt wel met rassen schreden dichterbij inderdaad, de bodem.
1: Rossen of rassen schreden?
0: Ik zeg rassen.
1: Ja, heel goed.
0: Wat dacht jij dat ik zei dan?
1: Dat je rossen schreden.
0: Rossen schreden?
1: Rossen schreden.
0: Wat is het dan, rossen schreden? Stop de muziek.
1: Geen idee. Het is rassen schreden.
0: Dan gaan we beginnen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ik help je.
1: Dankjewel.
0: Ja! Grabbelaar! Nou, ja,
1: klik voor een meter.
0: Wat is dit, jongens? Wat is dit nou?
1: Een paar losse tandjes in de zo.
0: Mathieu moet even zijn gebit in doen.
1: Ik pak me even, want dit is echt wel...
0: wat is dit, zeg? Dankjewel.
1: Daar, maar.
0: Nou, ik ben benieuwd. Stop de muziek.
1: Ja, stop de muziek inderdaad, ja.
0: Ik moet er een beetje bij kopen voor het rare geluid.
1: Een raar geluid ook. Oeh. Oh, ja. Was een mooie.
0: De letter W.
1: De letter W.
0: Wee. Nou, ik loop naar de W.
1: Ja.
0: C.
1: Of W. De WC, ja. Dat is niet open. Tenzij iets draait waar we naar de WC moeten natuurlijk.
2: Ja.
1: Iets van Manuela of zo. Van, weet je ook weer?
2: Oh ja.
1: Nee, dat was echt wel een drama, zeg maar. Maar de W. Wat hebben we de W? Whalen? Heb je iets van Whalen? Ja, oké. Okay. Geen 7 inch.
2: Ik heb eentje.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
2: Kom
1: de W.
2: Kom er gewoon op. Ik loop even voorlangs. Daar ben ik weer.
1: Ja, achterlangs. Ja, voorlangs.
0: Ja, voorlangs, achterlangs.
1: Ja.
0: Ik zal het even kijken.
1: Wat heb jij?
0: De zangeressen heten Wendy en Lisa.
1: Wendy en Lisa.
0: Dus ik heb me gefiled onder de eerste naam. Oh. Wendy. Waterfall.
1: Waterfall. Oh, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ik denk dat het wel een lekker plaatje is. Ja.
0: Okay.
1: Het is een beetje, dit is geen waterfall natuurlijk van TLC. Dus dan,
0: nee, daar zat ik even aan te denken.
1: Ja, nee, dus, nee dit is
0: waterfall.
1: Ja, dit is wel een lekker plaatje,
0: denk ik. Jaren 87.
1: Ojojoj, ja.
0: Wendy en Lisa zeggen me dan wel weer wat.
1: Ja, met Lisa, ja zeker.
0: Maar, waterfall. Nou ja, het is een dikke vette oja dus.
1: Ja, er waren ook de achtergrondzangeressen van Prince, toch?
2: Oh,
1: een tijdje geweest.
2: Ja.
1: Prince of Rage.
2: Ik kan het niet zo...
1: ja, ik denk als je hem hoort, ik kan het fout hebben hoor. Maar ik denk dat het wel een lekker plaatje is.
0: Oeh, nou je maakt me heel nieuwsgierig.
1: Nou ja, ik zou zeggen,
0: nou misschien is het wel een dikke vette, oh ja, dat we denken, nou ik heb deze in al die tijd radioshow, want daar luister je natuurlijk nog steeds naar, de radioshow.
1: Nou, nooit gedraaid.
0: Nooit gedraaid.
1: Nee, die hebben we nooit gedraaid.
0: Dus nee. ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: We draaien heel langzaam de Team from the Man draaien we weg.
1: The Man with the Golden Eye.
0: Man with a golden eye.
1: Golden
0: eye. Yeah. Wendy en, hoe heet die andere
1: Lisa.
0: Vrouw? Lisa.
1: Lisa, ja.
0: Waterfall.
1: Wendy en Lisa.
0: Ik ben heel benieuwd. Oeh, hij kraakt een beetje.
1: Ja!
0: Ja?
1: Lekker.
0: Oké, nou, het zegt mij nog even niks. Maar
1: heerlijk.
0: Ik ga hem even beluisteren.

0: luistert nog steeds naar de radioshow van Ramon en Mathieu. En je hoorde Staccabo met Here We Go. Ook een lekkere huppelplaat.
1: Yes. Ga jij nog kijken naar het Eurovision Songfestival eigenlijk? Dat is aankomende week, denk ik. Niet weekend.
0: Nou, dat zit wel heel erg dicht in de buurt inderdaad. Ja. Maar nou, ik ben er helemaal niet mee bezig.
1: Nee, niemand niet volgens mij. Ik heb toevallig dat het Radio 2 momenteel, dat Jeroen is daar. In Wenen.
0: Maar volgens mij moeten ze het ook uitzenden, volgens mij.
1: We doen niet mee.
0: Contractueel zijn ze dat verplicht.
1: Ja, oké.
0: Maar,
1: voorgaande jaren was jij wel redelijk in
0: nou,
1: de...
0: Nou ja, maar dat was meer omdat Nederland gewoon meedeed. En dan ben je gewoon... Voor Nederland.
1: Ja,
0: ja. Maar nu, ik heb er nog geen muziek van gehoord. Ben ik wel een beetje beter op de hoogte.
1: Daarom heb ik zoiets een voorbijkomen op internet van de Eurovision of zo. Waarschijnlijk dat we vonden we meedoen, maar...
0: En wie tippen ze dan, Mathieu? Of heb je er geen idee van?
1: Nee, ik zie toevallig dat waarom Nederland in 2020 waarschijnlijk weer meedoet aan het Songfestival. Wat uitgelegd door AD. Maar ik heb niet opengelukt, maar ik zie Eurovision Songfestival. Ja. En ik denk gelijk aan jou dat jij voorgaande jaren wel redelijk...
0: Ja, ik vond het wel leuk om te kijken. Vooral omdat we thuis er ook gewoon een polletje van maken, weet je. In zo'n app.
1: Ja.
0: En dan kon je dan stemmen.
1: Ja.
0: En aan het eind van de avond kon je dan precies zien wie dan jouw gezin als winnaar naar voren droeg.
1: Wat kon je winnen?
0: Eeuwigroem. Maar het was meer voor de gezelligheid, weet je wel. Met een bakje chips op tafel en zo. En gezelligheid.
1: Ja.
0: Maar nee, dit jaar slaan we gewoon even over.
1: Ja, oké. Nou, misschien volgend jaar dan weer.
0: Ja.
1: Maar waarschijnlijk.
0: Wie weet. Dus. We hebben nog twee plaatjes in de aanbieding.
1: Oei.
0: Voor het eerste uur. Want we gaan niet getreurd, hè.
1: We
0: zijn nog een heel uur hierna bij je. Dan draaien we even de plekken om. Maar zo te zeggen, staat Mathieu hier achter de knoppen. En dan zit ik op de plek van Mathieu. En dan gaan we gewoon nog een heel uur allemaal digitale plaatjes draaien.
1: We zijn als Pasen, Pinkster en Kerst. Ook twee uur, twee dagen. Zo zijn wij gewoon.
0: Oh, zo. Wat zeg jij nou?
1: Ja, al twee uur.
0: Oké. Door met de radioshow. Ik heb nog twee lekkere rocknummers. Beetje oude, gouden ouders. De een komt uit 1977 en de ander uit 78.
1: Okay.
0: Dus op zich nog heel pril.
1: Ja,
0: ik ga straks draaien Ram Jam met Black Betty. En ik begin zo met AC/DC. Highway to Hell.
1: Hoi.
0: Tot na de break.
1: Tot zo.
0: Rock and roll.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Welkom bij het tweede uur radioshow van Ramon de Mathieu. En ben begonnen met Ineke Mozer met Here Comes the Hot Stepper.
1: Hoe heet die?
0: Ina Kamoze.
1: Ina Kamoze.
0: Okay. Ini. Het is Ini Kamoze.
1: Ini Kamoze.
0: Ini, ja, Ini Mini had jij?
1: Nee.
0: Mimi.
1: Wat is een hot stepper?
0: Een hot stepper, geen idee. Iets met hete voeten, denk ik.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Van de weet je ook weer Emiel Rattelband over die kolen, denk ik. De hot stepper.
1: Dat ging ook wel eens fout, hè?
0: Dat ging wel eens fout, inderdaad. Donders. Tot blot de blaren naartoe, denk ik.
1: Zo.
0: Maf Kees. Maar
1: zwakke poten krijg je ervan.
0: Zo.
1: Donders.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Lekker, gaat het lekker ruiken, denk ik.
1: Ja.
0: Dus. Welkom bij het tweede uur. Radioshow voor allemaal met je.
1: Bent u wat barbecue, buurman?
0: Ja. Nee, ik loop over eten kolen. Ja. Oh, lekker. Ja. Mogen we mee eten? Nou, als je ziet, laat een hapje maar.
1: Zo, tenenkaas met erop.
0: Zo, boh. Ja. Mag ik het anders zeggen, maar ik zeg het.
1: Oh, gelukkig.
0: Hij heeft iets met andere kaas. Maar.
1: Ga maar door met de radio.
0: Ja, daarom. Nee, helemaal goed. Had ik al gezegd dat je naar de radio luistert van Ramon Mathieu?
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja, maar pak. Maar dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen.
1: Nee.
0: Maar het is het tweede uur. En, slik me mij na.
1: Oh, bliksem.
0: In de koffie.
1: 1-1-2, gaat goed?
0: Het tweede uur, valt mee. Geen traumahelikopter nog, zeg maar. Okay. Tweede uur als digitaal. Je hebt hem niet genoemd, hè, afgelopen uur. Meestal heb je wel een als uur of volgende uur als digitaal.
1: Ik heb het wel gezegd.
0: Heb je wel gezegd? Oh, ik was druk met andere dingen. Mijn excuus.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja, sorry. Zo druk af en toe achter de schermen hier zo.
1: Ja.
0: Met duiken en zo.
1: Toen stond jij volgens mij even...
0: Oh ja, te luchten inderdaad, ja. Ja, toen was hier een damkring hier.
1: Te luchten, ja.
0: Maar dat maakt niet uit, dat houdt de boel scherp.
1: Zeker.
0: Tweede plaat van dit uur, en er komen veel meer leukere plaatjes, heb ik Bombay om de knop van Golden Earring.
1: Ah, lekker man.
0: Uit welk jaar, denk jij?
1: Oeh, dat is wel een beetje wat ouder plaatje.
0: Tricky, ja, dus heel vroeger. Welk jaar kwam jij geboren? Ja, geboren
1: ik ben in, uit 76.
0: Oh, nou, dan zeg ik niks.
1: Nee, want daar is hij niet in. Daar is hij niet van, toch?
0: Ja?
1: Ja,
0: 76.
1: Oh, ik wou veel eerder zeggen.
0: Nee, 76.
1: Ik had 73 in mijn hoofd.
0: Oh zo, nee, 76.
1: Oké.
0: Okay. En als ik mocht verkeerd hebben, dan heb ik het verkeerd getypt. Maar ik heb hier 76 staan.
1: Ik geloof jou helemaal.
0: Dus dat treft, ja, lekker plaat gemaakt. Ja, een tijd niet meer. Heb toch wel...
1: Laatst zag ik nog dat afscheidstournee, of de afscheidsconcert.
0: Oké.
1: In Ahoy zag ik op de tv, voor mij NPO 2.
0: Ja.
1: Ja, was wel grappig.
0: Okay.
1: Directors ook kwam voorbij. Allemaal bands, Acta de Munnik. En vooral met Acta vond ik ze heel goed.
0: Okay,
1: dat klonk wel heel erg Barry Hay-achtig.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. Ja,
0: het is toch een van de oudste rockbands dan ook van de wereld, als je het lastig zo op Wikipedia. Dat betreft ze het lang volhouden.
1: Ik denk na de Rolling Stones zijn zij wel een van de langst doorgaande bands. Ze zijn natuurlijk nu gestopt, maar...
0: Dus dat,
1: Okay.
0: Maar de platen blijven heerlijk.
1: Die blijven we draaien.
0: Blijven draaien.
1: Ja.
0: Zo ook deze Bombay van de Golden Earring.
1: Lekker man.
0: Yes.

0: I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Ook, ja, ook een lekkere plaat gemaakt. En ja.
1: Ja, dit is echt wel zo'n jaren 80 plaat ook, hè?
0: Ja. Ja, jaren 80. Ja, vast wel.
1: Maar 87 of zo, denk ik.
0: Oh, heel goed voor jou. Zonder te vragen, gewoon hoppakee, bad zo op de neus.
1: Slap ik hem er zo op.
0: Is allemaal heel goed.
1: Ja, ja, ja. Nee, dit is gewoon wel een iemand waarbij je mensen op de dansvloer krijgt, vind ik.
0: Ja. En ben je opgegroeid? Is misschien niet helemaal de juiste omschrijving misschien, maar...
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, nou, opgegroeid. Dan is Michael Jackson, de Madonna, Whitney Houston.
1: Ja, maar ik vond haar soort... wel veel minder stoer als Madonna of Michael Jackson.
0: Dat sowieso. Ja, oké. Okay, maar dat is wel één. Ze was wel één van de betere zangeressen.
1: Ja, maar dat
0: die
1: heb ik toen minder goed
0: zeg maar
1: begrepen dan,
0: ja,
1: dan nu.
0: Okay. Nee, okay. Ja, oké. Nee, oké. Ja, ja, mee eens.
1: Maar... Ja, ja. Neem niet weg dat zij een enorm strotje heeft.
0: Zo, had. Ja, nee, die is niet meer onder, zeg maar.
1: Oei, oei, oei.
0: Dus dat betreft, nee, ook dat is raar aan de einde gekomen, zeg maar. Dus, de volgende plaat, Green Day Basket Case.
1: Lekker, man.
0: Even lekker rocken, toch?
1: Niks
0: mis
1: mee.
0: Daarom. En die begint ook gelijk te
1: snavelen.
0: Te snavelen, inderdaad, ja. Goed, ik hoor het. De blaar, zeg maar.
1: Nee.
0: Lekker vanaf te jengelen, zeg maar. Dus daar gaan we niet doorheen praten.
1: Nee.
0: Daar hebben we een hekel aan.
1: Ja.
0: Althans, ik dan.
1: Vooral jij.
0: Ja, ja. Ja, geef ik je toe. Ja, ja, ik vind het zo zonde. Als mensen beginnen te zingen, dan doet het afbreuk aan de plaat.
1: Oké. Okay.
0: Dus bij deze.
1: Snaveltjes toe.
0: Snaveltjes toe. Oogjes dicht, snaveltjes toe. En wat rusten. Basket Case. Do you have the time? Ha! Ha! Ha!

where the

0: Volgende microfoon zet zij maar. Haha, anders kun je wel Brugsman. Pump Up the Jam van de Technotronic. En welk land denk je dat die kwam?
1: Dat zal Duitsland wel zijn natuurlijk, hè?
0: Nee, dat was België.
1: Technotronic, ja?
0: België, ja, een Belgische dansgroep. En die was actief van 1987 tot 2001.
1: Oh.
0: Die zijn niet heel lang. Ja, wat breder natuurlijk, maar. Maar wat lekker hitjes gehad. Pump Up the Jam, Get Up. Before the Night is Over.
2: Before the Night is Over.
0: This beat is Technotronic.
1: Ja.
0: Megamix en Move That Body. Waar ook een paar lekkere platen.
1: Ja, Megamix, ik dacht echt dat, dat het Duits was.
0: Nee, het was echt wel Belgisch.
1: Maar ik ben in de war met Snap.
0: Ja, die zijn wel echt Eurodance uit Duitsland en Duits.
1: Ja, ja.
0: Dus, wij zijn aangekomen bij...
1: Ik weet het.
0: Ja, nou, zeg.
1: Nou ja, ik denk dat jij de duetplaat gaat aankondigen.
3: Yes.
1: Hop. Okay. You can play that game. It takes two, baby.
0: Just the two of us. Heel goed Ramon. De zesde plaat in het tweede uur is altijd de duetplaat. Althans nog steeds. Zolang ik nog steeds plaats om het lekker te kunnen draaien als duetplaat, gaat het gewoon nog even lekker door. En dit keer heb ik Eve featuring Gwen Stefani met Let Me Blow Your Mind.
1: Gwen Stefani ken ik wel, maar Eve, wie is dat?
0: Hij is een rapvrouwachtige hip-hop dingen gebeuren, zeg maar.
1: Okay.
0: Dus dat,
1: daar was zij een tijdje helemaal van, hè, die Gwen Stefani.
0: Ook wel een beetje, ja.
1: Van de rock ging ze toch een beetje meer naar Van Rappenstein. En nu zag ik ze laatst weer optreden als No Doubt.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb nog niet geluisterd. Ik zag een foto voorbij komen.
0: Ja,
1: dus okay. Ze treden weer op.
0: Ja.
1: Er was geen geluid bij de foto.
0: Geen...
1: Nee, okay, ja, soms heb je dat.
0: Als je moet vallen misschien, maar dan
1: heb je een ander geluid.
0: Ja.
1: Maar nee, ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Voor mij klinkt zij nog steeds wel goed, die Gwen Stefani.
0: Ik heb geen idee. Ze zag het laatst wel een keer uit. Echt een beetje...
1: Was een beetje lelijk verbouwd.
0: Ja.
1: Maar dat is volgens mij weer rechtgetrokken of zo.
0: Oh, oké, goed opgedroogd zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, nou helemaal goed. De duetplaats van deze show. Eve, shooting Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind.

0: De Dijk. En hij kan het niet alleen. Hij heeft het wel duidelijk gemaakt, hè?
1: Zo, ja, dat heeft hij wel een paar keer gezegd inderdaad.
0: Maar wij kunnen het niet alleen, met z'n tweetjes. Als wij twee met twee radio, maar kunnen niet alleen radio maken.
1: Nee, nee, nee.
0: Moet echt
1: nee.
0: Met z'n tweeën zijn. Ja. Wij kunnen het ook niet alleen eigenlijk.
1: Nee.
0: Dus dat betreft heeft het een beetje...
1: Marit als een koe.
0: Ja, een koe zou ik zeggen. Ja, een klein koe of een grote koe?
1: Doe maar een grote koe.
0: En wat voor kleur koe?
1: Oh,
0: ja.
1: Ik vind zo'n...
0: Ik zo'n paarse met melk op de zijkant. Oh, vind ik wel mooi.
1: Ruben zijn laatst, toen we langs de oh, die van die mergpijpenkoe, die vind ik wel grappig.
0: Mergpijpenkoe?
1: Dat zijn die lakenvelders, weet je wel, met bruin, wit, bruin.
0: Oh, dus zo ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo'n mergpijpenkoe, oh ja.
0: Mergpijpenkoe, wel lekker inderdaad, ja. Ja, lekker mergpijp.
1: Ja.
0: Die mag die zo'n van jou wel. Die denkt in eten, vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Daar ben ik wel van, zeg maar. We gaan toch weer wat van Rappenstein doen, zou je het wel een beetje
1: zo.
0: Ja, we gaan naar Snoop Dogg.
1: Snoop Dogg.
0: Ben jij iets aan het
1: Oh, sorry, ja, ik knijk een beetje.
0: Oh, wat hoort nou dan?
1: Ik denk ik...
0: Wat zit daar dan?
1: Ja, ik weet niet. Een stukje hout.
0: Oh, dat moet je niet slopen, hè?
1: Dat kraakt.
0: Ja, oké. Okay, ja,
1: nieuwigheid.
0: Nieuwigheid.
1: Nieuwigheid, ja. Nieuwigheid van de studio.
0: Ja, studio. Ik val in herhaling, hoor ik. van Rappenstein, zoals je al zegt, zeg maar. Snoop Dogg met Drop It Like It Hard.
1: Oh ja.
0: Ja, toch?
1: Drop it like a hard, drop it like a hard. Ja. Leuk, man.
0: Ik weet niet helemaal jouw ding, maar ach, een beetje afwisseling in de tent is ook wel lekker.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus. En daarna heb ik een plaatje 1966.
1: Dat mag met recht een oud nummer zijn.
0: Daarom inderdaad. Ik ga nog niet zeggen welke plaat, maar dat is maar echt wel een lekker...
1: Een klassieker?
0: Echt een klassieker. Oh, gouden
1: ouwe.
0: Ja, ik ken hem wel, maar je moet een beetje van die tijd zijn. Of een beetje geïnteresseerd zijn in die tijd, zeg maar. In die muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik kan het moeilijk uitleggen. Maar ik denk, als je hem hoort, dan zeg je, oh ja, maar misschien ook niet. Maar dat zullen we na de plaat horen.
1: Oké.
0: Dus we gaan eerst naar Snoop Dogg met Drop It Like It's Hard.

0: The Hunters, Russian Spy and I.
1: Ik hou er wel van.
0: Ja, toch?
1: Jawel,
0: ja, 1966. Ja, ja. Echt wel een oudje, zeg maar. Voor ons doen, zeg maar.
2: Dat met recht een oudje.
0: Ja, zeker. Ja. Maar een lekkere plaat.
1: Hij ligt wel lekker in het gehoor en zo. Ja. En, niks mis mee.
0: Ja, jaren 60 hebben we ook wel lekkere plaatjes gemaakt.
1: Zeker.
0: Ja. We gaan door naar de 70 jaren.
1: Ah.
0: En dan 1973. Dat is ook wel weer van ons oud, zeg maar. Ja, net voor mij het dan, zeg maar. Ja? Dat ben je al een 74, dan is het voor ons wel oud. Digimans Band met The Show.
1: Oké, ja,
0: een beetje jodelen, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat is ook wel een lekker oud plaatje.
1: Ook een hele oude, ja.
0: Dus, en
1: Nederlands band, toch, of niet?
0: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Ik heb ook wel eens gedraaid. En volgens mij was dat...
0: Ik ga nog eens even kijken.
1: Digimen was volgens mij Nederlands.
0: Digimen's band. Even kijken. Hebben we hier een wiki. Pip. Ja, dat klinkt wel erg Nederlands inderdaad, ja.
1: Ja?
0: Ja, Jan Visser, Erwin van Licht.
1: Ja, zie je wel.
0: Ja, Niels, een pretpopgroep.
1: Een pretpopgroep?
0: Uit Zaandam.
1: Ja.
0: Digimans Band. En lekker plaatje. Gewoon een beetje jodelen. Jodelie. En niks aan toe te voegen.
1: Nou,
0: jij nog iets?
1: Nee, ook. Nee. Maar op,
0: heb je ons gedraaid in de landen?
1: Nee, in de landen niet, maar wel op de radioshow.
0: Oké, helemaal lekker.
1: Ja.
0: Ken je klassiekers? Ja. De Digimans Band, The Show.

0: Not That Kind of Girl van Anastasia. En ja, het is bijna weer zover.
1: Schurken we, Mathieu?
0: Ja, we schurken er tegenaan. Nou, ja, de vis kan er bijna weer in.
1: Ik zie het, ja.
0: Ja, het is echt weer die tijd van de avond. Voor ons althans, avond dat we opnemen, maar van de 2 uren dat het weer afgelopen is.
1: Ja.
0: En terug weer snel gegaan. Eigenlijk.
1: Het is nog steeds, we vallen in herhaling, maar het is
0: echt. Ja.
1: Als je het naar je zin hebt en dan vliegen de tijd voorbij.
0: Ja,
1: en dan,
0: lekkere plaatjes. Dan
1: staat het er zo weer op. Lekker,
0: ja, toch?
1: Plaatjes,
0: ja.
1: Lekker,
0: ja.
1: Genieten.
0: Daarom. Dus ik heb nog 2 klaarstaan.
1: Ah.
0: Ik heb nog Chicago.
1: Oh,
0: 25 of 624. Tijd niet meer gehoord, dat is een lekker plaat.
1: Ja.
0: En Sister Sledge met We Are Family.
1: Hey.
0: Dus dat betreft...
1: lekker man.
0: Ja, 2 lekkere platen om mee te eindigen.
1: Ja.
0: Deze 2 uren radioshow van Ramon de Mathieu. Wat heb je nou geluisterd? En dan zijn we de volgende week gewoon weer lekker weer.
1: Ja.
0: Met alle andere lekkere plaatjes.
1: Zelfde tijd, zelfde zender.
0: Vast wel wat rock van jou, denk ik.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik zeg nog niet wat er allemaal voorbij komt.
0: Nee, dat moeten de mensen blijven luisteren.
1: Gewoon blijven luisteren.
0: Lekker blijven luisteren, dan komt het allemaal hartstikke goed. Niks meer toe te voegen.
1: Nee joh.
0: Volgende week, zelfde tijd.
1: Ja, zelfde zender weer.
0: De radioshow Ramon de Mathieu.
1: Oh yeah.
0: En tot volgende week.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei doei.
1: Doei. Chicago, lekker man.
0: Lekker man. Door jou ontdekt, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat was wel een lekkere...
1: Niks mis mee.
0: Helemaal niks.
1: Tot volgende week!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag en welkom in de Muziek Express. Twee uur lang, drie decennia muziek in jaren 60, 70 en 80. Het herleeft weer op je radio. Ja, muziek uit zee, zo was het vroeger. Met al die zendschepen voor de Nederlandse en Engelse en Belgische kust. Ja, dat is al heel lang geleden. Maar wij proberen jou een beetje dat sfeertje van muziek terug te brengen. En dat allemaal in de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. Hey, we begonnen het uur met The Talking Heads, een plaat uit 1985 en Slippery People. Het nummer verscheen op het album Speaking in Tongues en dat allemaal in 1983. In 1984 verscheen een live versie van het nummer op het album Stop Making Sense. In dit uur rond het half uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur rond diezelfde tijd ongeveer rond de klok van half. De top drie uit een vervlogen jaar. Hey, blijf erbij. Twee uur aan een stuk lekkere, leuke muziek. De volgende plaat is er een van Andy Kim. Plaat uit 1969. 16 augustus van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 4. Dit is dus Andy Kim en Baby, I Love You.

Je hoort het hier allemaal in de Muziek Express. En waarom... Oh, wacht even. Dan moet ik hem natuurlijk zo doen. Ja, ik ben hier met... ik heb hier allemaal een heleboel knopjes op het mengtafel zitten en staan en daarnaast. Ja, dan druk je nog wel eens op een verkeerde knopje. En die staat dan niet geprogrammeerd. Dat is ja, wat minder. Hey, dat was een plaat in 1969. De volgende plaat is afkomstig uit het jaar 1979. Ja, we gaan een beetje hoppen tussen de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk. De volgende plaat is van een Ierse zanger, Bob Geldof. Hij zat... hij was zanger van de Boomtown Rats. Dat opgericht werd in 1975. In Dublin. Ja, de oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Thugs. De band had in 1978 een eerste grote hit met Red Trap. En dat zijn grootste succes in 1979 met I Don't Like Mondays. Nou, daar heb ik ook altijd een groetje hekel aan. Dan heb je zo'n lekker fijn weekend gehad. En dan gaat 's morgens heel vroeg die wekker weer af. Want ja, dan moet je bij je baas weer acte de présence schrijven. Maar ja, hey, wat maakt het uit? Dan denk je gewoon terug lekker aan dat weekend. En dan, ja, dan begin je de maandag weer wel weer redelijk goed, hoor. Zo meteen Nico Haken en blijf er met je fikken vanaf. Maar eerst deze dus, een plaat 79. 18 augustus van dat jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Tot 11 weken erin, hoogst noteren nummer 2. En dat allemaal voor Boomtown Rats. En I don't like...

Ja, blijven het wel leuke plaatjes, die gouden ouwe. Ja, hij is trouwens... ik woon in Zeeland en daar kwam hij ook eens een keer een optreden geven. Een echt leuke vent, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ja, Nico Haak, hij is niet meer onder ons, is november 1990. Leuke muziek uit het verre hitverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft hier in de Muziek Express. Volgende plaat is er eentje uit 1975. 18 januari kwam ze binnen. 9 weken stond ze erin, hoogste notering nummer 7. En dat is deze dame. Gloria Gaynor. Ja. Amerikaanse soul en R&B groep van de Four Tops. Dat was de hitsingle, Reach.

ik zat net even met een verkeerd scherm voor me. Ja. We hebben het natuurlijk over de dame Gloria Gaynor, Amerikaanse zangeres. Bekend van de disco hit I Will Survive. En deze Never Can Say Goodbye. Nee, nee. Dat gaan we zeker niet doen. Het was een zanger bij Soul Satisfiers. Een jazz-popgroep uit de jaren 60. Haar eerste solo-single was She's I'll Be Sorry Let Me Go Baby. En je neemt het allemaal even mee, hè? Ja, dat hoor je allemaal, dat soort feitjes hoor je allemaal in de Muziekexpress. Zometeen, rond het half uur, hebben we het Polygoonjournaal. Maar tot die tijd laat ik je achter met twee platen. Eentje uit 1966 van de Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Maar we gaan eerst even wat reggae op je radio draaien. De groep werd in 1974 opgericht door muzikanten uit Engeland, Jamaica en Anguilla. De groep trad op als een begeleidingsband voor de Jamaicaanse reggae-zangers die in het Verenigd Koninkrijk optraden.

0: een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Onder de kracht van de wilde watermassa's bezweek in IJmuiden alles wat zich aan het strand bevond en werden in de haven schepen vernield. Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Het Nederlandse Rode Kruis en andere hulpdiensten en talloze vrijwilligers spanden zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk de nood van de geëvacueerden te verlichten. Telkens kwamen nieuwe groepen mensen met de schamele resten van hun bezittingen in de evacuatiecentra binnen. Van de gezichten van het merendeel waren de schrik en de doorstane angsten en het grote verdriet duidelijk af te lezen. Velen hadden in enkele noodlottige uren schier alles verloren wat in hun leven betekenis had en ondergingen de zo spontaan van alle kanten aangeboden hulp met begrijpelijke gelatenheid. Hoezeer het zuidwesten van ons land te lijden heeft gehad, blijkt uit deze landkaart waarop de door het water verzwolgen gebieden zwart zijn getekend. Men moet terecht van een nationale ramp spreken. Vanaf de eerste dag werd de hulpverlening met kracht aangepakt en geleidelijk kwam zij steeds beter op gang. De ernst van de ramp deed zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard besluiten zijn verblijf in de Verenigde Staten af te breken en naar Nederland terug te keren. Hij vloog boven plaatsen waar helikopters bezig waren mensen in veiligheid te brengen die daar soms 2 of 3 dagen op kleine drooggebleven gedeelten hadden gebivakkeerd. Ergens midden in het land ligt een veerpont die daar als door een reusachtige hand zomaar doelloos is neergezet. In Zierikzee op Duiveland is het gebied rond de grote kerk droog gebleven. Men heeft hier het geredde deel van het vee bijeengebracht. Op een door witte lakens afgebakend terrein landen geregeld helikopters om voedsel en medicamenten aan te voeren en mensen uit het stadje te evacueren. Op de westpunt van Goeree werd Stellendam voor een deel van de bodem weggevaagd.
1: De muziek gaat maar door en door.
2: De Muziek Express met Jeroen Jansen.

Care. En een man mag niet huilen. En deze man die kwam uit Rotterdam. En de zanger werd in Rotterdam geboren. Hij was de jongste uit een gezin van 13 kinderen. Amper 15 jaar oud monsterde hij aan bij de Wilde Vaart. Hij liet in de diverse zeehavens zijn talenten als zanger zien. En natuurlijk te horen. Hij begeleidde zichzelf daarbij op een gitaar. En in 1970 werd hij door Pierre Cardner ontdekt. Ja, door wie is in die tijd van Nederlandstalig muziek wel niet door Pierre Cardner? Onze vader Abraham ontdekt. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 op jouw radio in de Muziek Express. Zometeen Led Zeppelin. Stairway to Heaven uit 71. Maar we gaan eerst naar een Nederlandse funk- en disco-popgroep. Ze brachten diverse albums uit en we hebben het over deze groep. Spargo, opgericht in 1975 door de Amsterdammers Ruud Mulder, Hans Elbersen en Ellert Driessen. Dit was de vijfde single van Spargo. De plaat kwam binnen in 1981. Dit is Just For You. Je hoort het hier in de Muziek Express. Een goede dag.

0: Er is maar één plek.
1: Waar de muziek het allerlekkerst klinkt.
0: De Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: your way to heaven.
1: Ja, ik krijg er kippenvel van als ik deze plaat draai. Echt, meen ik serieus. Ja, en ik vind dat je deze platen van A tot Z gewoon helemaal moet draaien. De 8 minuten. Je hoorde Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Werd uitgebracht in 1971 op het album Led Zeppelin 4. Het nummer is geschreven door gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. De opname van Stairway to Heaven begon in 1970 in december in de Basing Street Studios. Destijds een nieuwe studio van Island Records en dat allemaal in Londen. Na toevoeging van de tekst van Robert Plant werd het nummer in 1971 afgemaakt tijdens de oefensessies van Led Zeppelin 4. Ja, het is op zich een beladen nummer. Maar echt in het kader van de snoeiende gitaren. Ja, beste mensen. Heerlijke muziek, je hoort het hier in de Muziek Express. En wij draaien alleen maar de plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek uit zee, kunnen we ook wel zeggen. De muziek die toendertijd gedraaid werd vanaf de zendschepen in Nederland voor de Nederlandse kust. Buiten territoriale wateren. Altijd zo'n lastig woord, hè? Ja, hey. Ik laat je achter met twee plaatjes, want het eerste uur zit er bijna op. En dan zijn we heel gauw terug met de tweede uur van de Muziek Express. Zometeen André Hazes en het is voorbij. Ja, het eerste uur dan. Maar we gaan gewoon lekker door, hoor. But here's Daisy. The Beatles. And Hey Jude.
2: Was a robber.
1: At 68.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

Vanavond neem ik je mee naar het land der liefde. Want liefde is wat ons verbindt. De lijm van de samenleving. En de dagen die worden weer wat mooier. En dat is goed voor het hoofd, maar ook zeker voor het hart. En alles wordt weer wat lichter en makkelijker. En de zon die af en toe haar stralen weer op jouw gezicht laat dalen, haalt het beste in jou naar boven. Een moment zonder afleiding van de buitenwereld. Een gouden uur helemaal voor jou alleen. Dit is Love.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Hun relatie was een beetje omstreden. Vader zei, ga toch bij hem weg? En moeder zei, het is niet jouw ware. Wat wisten zij er nou van hoe gelukkig hij haar maakte? Hij doet zo zijn best om een goede baan weer te vinden. Het komt vast wel weer goed allemaal, dacht ze. Want wat er ook gebeurt, ik ga nooit bij hem weg.

Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En wil je graag jouw favoriete love song horen of opdragen aan iemand? Een mooi bericht of een gedicht insturen? Dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal ik jouw verzoek in de komende uitzendingen voordragen.

Bij echte liefde hoef je niets te zeggen. Zonder een woord kun je elkaar verstaan. Bij echte liefde valt niets uit te leggen. Je kunt van hem of haar altijd op aan.

John Mayer en Heartbreak Warfare. Voor diegene die momenteel een enorme strijd moet voeren met hartzeer. Ja, dat gebeurt in het leven. Hè? Ja, en ik wil eens eventjes een rustmomentje inlassen. Dan wil ik het eens even hebben met jou over afscheid nemen. En afscheid nemen, dat doe je in allerlei vormen. En misschien denk je in eerste instantie aan afscheid nemen van een persoon of het leven. Maar aan fases van je leven kun je ook afscheid nemen. Bijvoorbeeld, je neemt afscheid van een groep waar je ooit eens bij hoorde, maar dat de tijd is gekomen om door te gaan. Met misschien vrienden, kennissen of ja, wie dan ook. Het kan voorkomen dat jouw gevoel niet meer aansluit bij wat er gebeurt of gezegd is. En trouw aan jezelf blijven is dan ook mooi. Want waarom zou je een bepaalde richting verder doormodderen als je het antwoord eigenlijk al lang weet? Ja, de kunst, hè, dat is dan ook gewoon voor jezelf te kiezen. En daarmee je integriteit ook te bewaken. En verder niemand kwalijk nemen hoe dingen lopen. En soms weten mensen niet beter, hè? Of ze zijn zich niet bewust van het effect dat ze misschien op jou kunnen hebben, waardoor jij je niet meer op je plaats voelt. Het kan allemaal gebeuren. Afscheid nemen in deze hoedanigheid kan heel mooi zijn. En zonder wrang gevoel is dat eigenlijk het beste. Het slijt wel. En koester de mooie momenten, hè, die je hebt gehad. En daar heeft iedereen aan meegecreëerd eigenlijk. Dus laat het niet jou afnemen, die mooie momenten. Ondanks dat je misschien een wat donkere afsluiting van deze fase hebt. Want met een opgeheven hoofd en de eer aan jezelf houden, kom je veel verder. Tuurlijk. En dat geldt meestal voor alle partijen wel. En vergeet niet dat wanneer een deur sluit, een nieuwe deur weer voor je open zal gaan.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Ze hoorde de deur opengaan en hem de sleutels op het kastje in de gang leggen. Schat, ik ben thuis, riep hij. Ze gaf hem gelijk een knuffel toen hij binnenkwam. Ik heb goed nieuws, zei hij. Ik ben aangenomen. Met tranen in haar ogen gaf ze een nog innigere knuffel. Wat ben ik trots op jou, zei ze. En samen trokken ze een flesje wijn los en waren ze voor het eerst in tijden stralend aan het praten over hun toekomst.

0: is weer heerlijke muziek hier in Love Waves. En ik heb toevallig ook een telefoontje. Met wie heb ik het genoegen vanavond?
1: Met Jolanda. Goedenavond, Ilse.
0: Goedenavond, Jolanda. Ben je lekker aan het genieten van de mooie muziek vanavond op de radio?
1: Ja, enorm hoor. Ik vind het heerlijk altijd die love songs zo s'avonds. Kaarsjes aan en daar geniet ik wel heel erg van.
0: En jij hebt zelf ook een mooi liedje, hè, wat je graag zou willen horen.
1: Ja, zeker. Ik vind Woman in Love van Barbara Streisand zo ontzettend mooi.
0: Ja?
1: Die zou ik wel graag willen horen.
0: Oh, maar dat kan. Die heb ik zeker voor jou hier liggen natuurlijk. Maar ik zou wel heel graag eerst willen weten waarom je dan dit zo mooi vindt. Heb je er een herinnering aan of iets?
1: Ja, nou, het gaat wel heel ver terug, mijn herinnering aan het nummer. Dat komt vroeger, toen ik een jaar of 12 was, bracht mijn vader me wel eens naar school met de auto.
0: Okay.
1: En dan had hij dit nummer aan op de radio keihard. En dan probeert hij altijd die hele lange noot helemaal mee te zingen.
0: Oh.
1: En, en dan moesten we altijd zo ontzettend lachen, want het klonk natuurlijk helemaal nergens naar. Maar aan de ene kant het verdrietige is dat mijn vader 3 jaar later toen overleed.
0: Ja.
1: Maar nog steeds heb ik hier gewoon een hele fijne herinnering aan. Elke keer als ik dus dit nummer hoor, dan moet ik daaraan denken.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, dat begrijp ik. Nou, heel bijzonder. Hele bijzondere herinnering. Het geeft het denk ik wel wat gemengde gevoelens. Maar
1: zeker wel.
0: Ik ga hem zeker voor je draaien. Fijn dat je me dit wilde vertellen en dat je er eventjes bij bent.
1: Ja.
0: Deze is speciaal voor jou, Jolanda.
1: Dankjewel.

0: Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En wil je graag jouw favoriete love song horen of opdragen aan iemand? Een mooi bericht of een gedicht insturen? Dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal ik jouw verzoek in de komende uitzendingen voordragen.
1: This

0: You're the locksmith.
1: De mooiste muziek hoor je hier in Love Waves. En ik heb nog een mooi gedicht voor je. De avond is gevallen. Een deken van schaduw valt zachtjes neer. De zon vervangt zich door de maan, zoals elke dag is gedaan. Jij bent bij mij en ik bij jou. Samen zijn, zoals ik dat altijd wou.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Een muzikale reis door tijd en emotie. Laat je meevoeren door dromerige melodieën en tijdloze klanken. Sluit je ogen, ontspan en droom.

bent nog steeds op reis. Een reis door geluid, emotie en pure beleving. Dream Sessions neemt je verder mee. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Voel de muziek en geniet van het moment.

De nacht omarmt je, de klanken nemen je mee. Laat de melodieën je begeleiden. Laat de beat je hartslag bepalen. We gaan dieper, verder. En de reis is nog lang niet voorbij. How did I ever let you slip away?

De tijd vervaagt. De wereld wordt lichter. En jij drijft op de golven van geluid. Dream Sessions neemt je verder mee in de muziek.

De nacht fluistert, de muziek ademt. Een plek zonder tijd, zonder grenzen. Alleen ritme, melodie en gevoel. Adem in, laat los. Een droom verder.

Jij en ik, hier in dit moment, samen in de klanken van Dream Sessions. De wereld buiten vervaagt, alleen de muziek blijft. Droom verder met mij aan je zijde.

Samen zweven we nog even verder. Jij en ik, meegenomen door de muziek. Even geen haast, geen zorgen. Alleen klanken die je raken, die je omarmen.

Fijn dat je er bent. Dream Sessions is jouw moment om even alles los te laten en je mee te laten voeren op de klanken van muziek die raakt. Of je nu luistert om te ontspannen, herinneringen op te halen of gewoon even weg te dromen.

Elke droom komt ooit tot een einde, maar de muziek blijft altijd in je mee resoneren. Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom, tot de volgende Dream Sessions.

Dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

De hits op een rij. Dit is jouw hitstation, Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Eddie Hodges uit 1961 in vol stereo. I'm gonna knock on your door. Ja. De linkerkant van de deur en de rechterkant van de deur. En onder en boven. Net zolang dat je open doet. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik maak voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudje zei de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. De volgende plaat is zo eentje die we niet meer al te vaak horen op de radio. En dat is jammer eigenlijk, maar misschien blijft hij daarom ook wel leuk. Uit 1980, Kees.

0: dochter.
1: Fleur in 2025 en Dochters. De titelsong van het nummer van de film Dochters. Dochters. Ja, Lara Fabian. Ze zingt ongeveer dezelfde tekst, maar dan in het Frans. Je suis de toi.

Je suis de toi. Een soort moment, dochter, vader, dat soort verhalen. Wat je net al hoorde bij Fleur. En dat is het ongeveer hetzelfde tekst. Heel andere toevallig, op hetzelfde moment komen ze uit. Allebei in mei 2025 zijn deze platen uitgebracht. Grappig genoeg ook dezelfde tekst, min of meer. C'est la vie, hier is Claude.

Claude, live in Enkhuizen en met Zelfie. En dit is Groenelund uit Duitsland en I'm Sorry, I Love You.

Ja, ja, I'm Sorry I Love You in een productie van Met Pop. Een iets uitgebreider versie van deze prachtige plaat van Groenelund uit Duitsland. Hier blijft trouwens in Duitsland met Keltania en een Duitsstalige versie van Scarborough Fair.

0: Tegelijk te schrijven is de inzending van Israël voor het Eurovisie Songfestival van 2026. Noam Betan met Michel.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Caribe met Monica en Jismi Ke Bisabu Mistimabu. In mijn allerbeste, was het papiamento, ik denk het wel. En uit 2020, het voorjaar van 2020, haalde de zon in huis met deze tropische plaat van Caribe. Geen probleem hoor, ik ga ze meteen weer blussen met een zootje regen. Eerst eventjes Rosella. Die vond het allemaal geweldig. Het is magnificent.

Rosella in 2020 en You Are Magnificent. Nou, mooi, dankjewel. Ik neem het in ieder geval de complimenten graag aan. Muziek nu van de Electric Light Orchestra. Ik zei het zojuist al, zonnige muziek. We gaan het blussen met een klein beetje regen. Het is hierover af de CD Time Rain Is Falling.

Dus de time van de Electric Light Orchestra en The Rain Is Falling. Dit zijn de Mona Lisa Twins in 2017 en Once Upon a Time.

De Mona Lisa Twins. De CD Orange hoorde je uit 2017. Once Upon a Time. En de mondharmonica was van John Sebastian. Van de Small Faces. Maar even wel. Of de Emma Corner. Even twee. Ik gooi die twee altijd door elkaar. Maar in ieder geval, uit lang vervlogen tijden, hoorde iemand terug in met mondharmonica. De dames brengen de jaren 60 ook helemaal terug. Ook in de volgende plaat, die ook van hun afkomstig is. Dit is Still a Friend of Mine. Een mooie ballad.

Still a Friend of Mine. Ze maken heerlijke muziek in de jaren 60, de Beatles traditie. En soms coveren ze die bands ook gewoon. En doen daar hun eigen interpretatie van. De Mona Lisa Twins, onthoud de naam van de groep. Groepnaam. Mona en Lisa zijn samen een tweeling. Vandaar de Mona Lisa Twins. Muziek nu van O'Gene. En O'Gene heeft allerlei leuke muziekjes gemaakt de afgelopen tijd. In lockdown. Toen in 2020 iedereen maar een beetje in eigen huis moest zich zien te vermaken, maakten ze dit soort muziekjes.

Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai je alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het